En met alleen, hij ook mis de kapie. Kebre bafé, e birikin. Pian pian, uma tukei kavel. Amisho bulte, tete de rejun grand imbecile.